0: gelijk eens zeggen, het valt.
1: TLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij niet brengen. Seks is een last en zijn leven. TLP, de Hansje porno king. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizar kloot. We kan tienen lekker in. En lukt maar like de beste. Met respect voor buzzer echt hoort. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker Jeannette. Mijn meisjes staan in de lijnen. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen? Zonder hitte. Mijn maat, mijn maat.

maar 40 is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Martin en Nul, ook dat hij doet. En Marten kan niemand leuk 40 scrabbelen. Joost en een drummer namen Naarten.